As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Comedienes van Lins. Er was geen beeld in mijn spiegel. Het verstommend alleen. Alleen met die stilte. Alleen met die kulte. Alleen met een klein beetje wijn. Alleen met mijn lijf zo vol pijn. Alleen met die antwoord zit ik nu hier. Gestroop van mijn maskers met niks om te veer. Ik was zo haastig, zo lastig. Zo gauw met hij mis. Zo gretig om allemaal om mij aan te vallen te kwis. Wanneer ik mij les. Ik wens ik was vroeger genees van die kwaad. Moest je ook eerder vergeven. Is het nou te laat? Ik pluk nou die vruchten van verwijten wat bijt. Die dieren gevolg van mijn bitterheid. Afgesluit van mijn vrienden. Verskans mijn smart. Een al donkerder hart. Alleen met die stilte. Alleen met die kulte. Alleen met mijn lijf zo voelbaar.

0: zweie Nächte.
1: Also nächste
0: gelacht. Ja, zweie mooi.
1: Zie je, je gaat ook famous raken van die video.
0: Oei, ja, wie wat. Hij gaat toch gewoon...

Als ich feiern komm, um das elende verwüst. Als ich einde komm, in uns Leben het gedreht. Soll ich in jij kan samstaan. Soll ich in jij kan samstaan. Getrouw aan hom, met zoveel vraag. Ons kijk op naar hom, om ons te bewaar. Soll ich in jij kan samstaan. Soll ich

0: ons op Instagram @luisterfm.
1: My oppa is a book. My oppa is a dik boek. My oppa is a diep dik duisel in de daler in de doolhof van een boek. Glinsterende gevel.

0: En jij is wel lieflijk. Klein dorpje dromen, die landerij. Jacob Swan, Carleen van Jaarsveld, lief. Een van die mooiste songs.
1: Een van die mooiste. Mooiste songs. Zo mooi.
0: Mooiste songs. Zo, ik kom me af op die laatste uur van die Grootmaak Breakfast. Ik moet ook voor jou zeggen, baie complimenten gekregen. Zaterdag, bij die functie wat is gedoen het voor die... vir die dame en sien met kanker. En so baie mense na my te gekom en gesê, ek en jy nee, is soos hulle hulle wawawoom in die ochend. Ja, dit was baie cool.
1: En vrienden.
0: Nee, ek sê vir jou, binne in die Marmite, en ek het op die mic gesê ook, ek sê, we need this Marmite monster om te groei, bro. We need this.
1: Ek het Marmite oorbellen, ek sal hulle begin draal.
0: Kou vir het, asjeblief.
1: Kijk, ons sê veel mense.
0: Ek beloof.
1: Hoeveel mense sê vir my trappe my nie mama uit in?
0: Oh, just one. Net een. Ek's happy met een.
1: Het sal rechtig as net een persoon ergens in die dag het vir my sê, dan sal ek het video en sê, okay, ons is nou amper 44.
0: There we go. We're almost 44, man. Almost 44. Maar ja, het is lekker om saam met julle te kyk en lekker om die dag saam met julle te begin. Vooral na laas week. Ons weet baie van die foto's en goeders op sociale media nog. As jy kan, help. Help, asseblief.
1: Ja.
0: Of het nou is, maak die saak wie waar of wat. Beteken is het om iemand te huisvest, beteken is het om een laak en een bed te kussing, enig iets warm te kan deurgee. En dit is nou die tyd wat jou menslikheid wys.
1: Ja,
0: dit is rarig. Of die mense dit nou like of nie. Ja, maar ek...
1: Dis vir die mooie ding is hoeveel mense van mekaar gekom.
0: Crazy.
1: Om te help.
0: Crazy, man, crazy. Kijk, luister hier, ons een paar gems al buiten, hoor. Als rare gepaard, James. Ek ben ek en jy al twee doen baie geliefde, liefdanigheidsorganisaties en goeders. Daar is baie mense wat het bloei. En dit jylle is absoluut amazing. Ek meen selfs Johan, wat hier ons mede-collega ook is, as daar iets ek beloof jou, iemand draai voorbij en hulle luister en hulle woep, woep, is this out of the police? Dan spring hy op en sê, waar moet ek help?
1: Ja, waar kan ek help?
0: Waar kan ek help?
1: So, ek meen letterlijk, ons het saterdag toe ek met hom gesels het, toe sê ek, jy het nie my boodskap geantwoord nie, toe sê ek, ek was besig om mense te help evacuate
0: verstaan
1: by Kingsway.
0: Nou.
1: En ek is soos, is jy een superhero?
0: Nee.
1: Is jy?
0: Hy is te kort.
1: Ek denk, dis sy superpower.
0: Ja, ek denk so, ja. Kuru Arms. You never know. What a legend, man. Maar ja, ons vat om dier na die naweek groot ophef met die UFC. Hey, die was nogal baie groot vir die mannen met die fighting fans is. It was special, man. Ek het jaar en een bykie terug laatste die live event gekyk. En dis my crazy om te sien hoe baie mense natuurlijk die ding support Driekus was in die gehoor en alles. Maar... Dit is vir my crazy hoe hierdie sport gegroeid en die geld wat hierdie ouens maak.
1: Ja, ek moet sê...
0: Het al geslaan te word.
1: Die feit dat ek belangstelling het, is alles jou skuld.
0: Is okay, is een plezier.
1: Maar het is redelijk groot. Want nou lees ek die artikels daar oor en so aan. Omdat ek nie altyd het kyk nie. Ek moet selfs die... Toe ons saterdag was die... SA20s.
0: Yes.
1: Die onder-20s, nie SA20s nie. Die onder-20s hier en... Nolbyt, maar dankie toch ons het bonuspunte gehad.
0: Bebouwant, u het trein gekry?
1: Nee, maar sy was op die bench, okay, blijkbaar. Ja. Seker, al Serpie het verteenwoordig.
0: Hey,
1: al Serpie is nou al so bekend, nie, dat mense vla daarvan gemaakt het. Wapper daar nie wind.
0: Oh, well done. Well done. Well done. 10-18 verdwijnen, man. 10-18 verdwijnen. Ja, dat is interessant. Nou, nacht toen ons hierdie geselsie gemaakt het, toe was daar groot bezigheidsman in boord, Elisabeth, wat my een kant toe getrek het. En toe sê hy vir my, Kos, praat goeie. What's up with that? And I'm like, oh, it's becoming a topic. It's becoming a topic, man.
1: Ek groet dan al, want dat is een billboard hier in Womer, wat ek voorbij rai met Babalwe op Rau. Morgen oogend dan, elke oogend as ek al voorbij rai, gaan ek, morgen ballies, gaan ek met jou Scout,
0: ek wonder
1: hoe sy
0: kan inkry.
1: Ja, en net as sy al Serpie dra.
0: Nee, sy sal, dis winter. Ek glo sy het die hele skalkie. Denk sy jinkie, denk jy sy het net die een? Of as sy oopmaak is Mr. Bean in die selle outfit?
1: So Monday, Tuesday, Wednesday, nee. Thursday.
0: En denk jy, like, Saterdag en Sondag sy het like tossels op?
1: Ja,
0: I mean, it's evening wear. Ja, it's evening wear.
1: Wonder of al formule jy, is silkie.
0: Like a dazzle.
1: Jylle, ek sal nou love a dazzle de
0: awesome
1: Serpie.
0: Met Bebouwa praat.
1: Dit sal nou lekker wees.
0: Awesome met Bebouwa praat. Maar ja, baie sien ek ook hier in ons eie metro is van ons mense wat vir die staatwerk ook bykie oor die vingers getik oor die hele paar dingetjies.
1: Ja.
0: So, dit is raarig vir my baie lekker om te sien dat gerechtigheid net geskiet. Want natuurlijk, elke keer as jy sien dat daar geld gevat was, gesteel was, kom het uit jou sak uit.
1: Ja, dat is nogal.
0: Comes out of your pocket, pal.
1: Je is ook altijd kwaad als mensen weer iemand het iets gestolen. Dan, want het voelt nu als veel persoonlijk.
0: Je steelt pothole repairs. Dat is wat je doet. Je steelt letterlijk je pothole repairs. En het is crazy. Ik ben nu vooral naar die storms. Het is nu die tijd wanneer de municipaliteit moet ingaan. Dit moest al een disaster area verklaard worden al lang al. En dadelijk nooddiensten en alles ingekomen. En zelfs, ik weet niet, hoeveel mensen is hier oor die area gesit. Ik het nu dag bij Algoa Steel toe ons praat ook oor hulle. Toe sê hulle ook van die voertuig die petrol neem.
1: Ja.
0: So dit is ook een baie groot schlep geweest daar, waar die mensen nie kon uitkom. Die NSRI, natuurlijk ingespring voor baie groot dinge daar. Ja. Om te gaan
1: helpen. Water, NSRI, is ons al ons hoed af. Die mensen van Farmcom, wat ingetreed. Baie, baie dank. Elke persoon wat ingetreed op een of andere manier. Dat is absoluut wonderlijk.
0: Het is amazing. Maar dat wees je net weer eens. Kijk, mijn opa had altijd gezegd, als het kom by die mens, surprise niks mee meer nie. Maar die is dan die goeie goed wat die mensen doen, verras my rechtig. Dit is rara vir my, absoluut amazing. En jylle laat me weer gloeien in die mooiheid van een mensenhart.
1: Ja, 100%.
0: Beautiful, beautiful. Kom eens gaan, dier. You have family
2: when you buy a King Cars. Word deel van die King Cars familie, waar je altijd ware omgee en persoonlijke familiedienst kan verwachten. Voor meer dan 30 jaar sien ons om naar jouw vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer dan 250 voertuigen online of bij een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. Bij King Cars kan je altijd staat maken op kwaliteit en omgee. You have family
3: when you buy a King Cars. Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
4: Is omdat hulle by Samba is.
3: Hoeso?
4: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
3: En?
4: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang een versekeringsbonus elke maand.
3: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
4: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is een gemagtigde financiële diensteverskaffer en een geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
5: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

לשקר לחמה. Da bin ich straat au ma, ich spure wat je achterlacht, die woorde wat jou mond verlaat, die praat blei meestal praat, die praat is nou te laat. An ze oe kal gestroom, te koop vrij nauwe, waarvan is die aard dan vol, dat die mond zo leeg loopt, en woorde waar die wijs is deel. Word daar nog een kaart gespeeld, lang al in te veel. Bouw buren tussen buren, maar die mensen is te bang. Voor die schelms in die straten en die trotsies in die gang. Die stilte is te stemmig, die grimmigheid te stroef. Hoe lang moet die mensen wacht voor een man in een pak een plan zal maken? Stap in die straat, oh ma, jou heren alles toegemaak. Jou plannen het nou opgeraak, jou beker leeggemaak. Ja, jij stap in die straat, oh ma, die sporen wat je achterlaat. Die woorden wat jou mond verlaat, die praat blij meestal praat. Het is tijd voor plannen, maar...

What a good song, and it's Jason Donovan. Hierdie song het nummer 1 geraak en is Too Many Broken Hearts. Moet sê, geniet om te speel, 20 meter weg van 12 uur, en dan Etienne Kalit staan by met die middag samesyn. Dis nou tussen 12 en 3 resepte, lekker muziek, boodskapies en sovoorts. En dan sê die grootman Biekniek met die Biekniek Drive tussen 3 en 6 Albertsbroers daar van 6 uur vanavond af. Ja, ek dink is daar nog so 1 snit vir my, en dan is dit basies tyd om te groet.

Sus anvir, sus desir, tu musilier, om mij te vergeten, mijn grootste vrees.

0: insluitend phishing en gecompromitteerde wagwoorde steeds voorvalle veroorsaak. Die kyberveiligheid firma Zoho sê organisaties moet sterker toegangsbeheer en wagwoordbestuur prioritiseer om risiko te verminder. In jou sportnuus, die junior Springbokke het teruggeveg van een vroeë agterstand om Saterdag 29-29 gelyk op uitslag teen Nieu-Seeland in Port Elizabeth te verseker en hulle eerste 120 rugby kampioenskapstitel ooit te beklink. Afrigter Kevin Foot het sy span se veerkragtigheid en groei geprys terwyl hy ook verbeterings in hul skopspel uitgelig het. Kaptein Riley Norton sê die hoë drukkragmeting het waardevolle lesse gebied vir die junior wêreldbeker. Suid-Afrika het die toernooi onoorwonne met 13 punte afgesluit, met Voet wat ook die Oos-Kaapse ondersteuners bedank het. En ten slotte, daar word verwag dat Israëliese wetgewer sal stem oor een voorgestelde wetsontwerp wat die doodstraf vir Palestynë sal toelaat wat daarvan beskuldig word dat hulle by die aanvalle op 7 Oktober betrokke was. Die Israëliese minister van Justisie Yariv Levin sê die wetgewing sal ook openbare verhore toelaat en kan op honderde beskuldigdes van toepassing wees. Die wetsontwerp het na bewering steun van beide die regerende en oppositiepartye in die Knesset ontvang. Die grondwetkomitee sê die voorgestelde wet is bedoel om een sterk boodskap aan Israëlse vyande te stuur. Al Jazeera berig dat Israël voorheen een soortgelyke wetgewing in april ingestel het wat Palestynë wat skuldig bevind is aan dodelike aanvalle teiken. Jou geldsake, die rand verhandel teen R16.43 teen die dollar, R19.33 teen die euro en R22.34 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $81,090, die prijs van goud is $4,664.56 per fyn ons en die prijs van Brent 3 olie is $101.47 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir Dinsdag die 12de Mei.
1: Luister FM weer.
0: En jou maksimum temperature vir Dinsdag die 12de Mei, ek skop af in Aliwal Noord, een maksimum van 13, Bisho staan op 20 met 30% reën, Kraddock een maksimum van 14, Oos-London 23 met 60% reën, Fort Beaufort 17 met 30% reën, Graafrein net 15, Gramstad 19 met 60% reën, Mtata 22, Port Alfred 20 met 80% reën, Port Elizabeth staan op 16 met 100% reën, Port St. John 27, Queenstown 16, Nagende Spatch een maximum van 17 met 80% reën en Jeffreys Bay staan op 19 met 95% reën. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
2: Luister FM.

Kost op zijn plaat. Snuk in galjoen, gaan ze bij wielen, ze zullen die perlen moeten doen. Nu het kapperwolf is met zijn ster zo slaan. We doen het haai, geen uit de

waarschijn. Dus op rots gebouw, om je veilig in het donker op koers te houden. Havelig is flikker in rooi en in groen. Staan ze jouw geliefde.

0: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Voted joint number one primary school in Kaberga. Welcome to Lorraine Primary School, where excellence, tradition and opportunity come together. Top class sport, strong academics and a passion for the arts and culture, all under one roof. And if you haven't heard yet, an AstroTurf in 2026. Just another reason to choose Lorraine. By Law School Lorraine, Clowns, elke kind is a layer.
2: Ons bied parallel medium onderrig in Afrikaans en Engels.
3: Akademie, sport, kultuur, alles begin hier. Kuns, musiek, drama en meer, waar hulle hul stem vind.
2: Waar ouers, leerders en onderwijsers saam staan om een doel te bereik.
4: Lorraine Primary, the journey of 12 years of education starts here.
5: Hey julle, hoor gou hierso.

is a blom. Bij die hemelpoort en as ek kon, wou ek in haar behoort, ek leef. Sy is onsigbaar in die atmosfeer, maar ek voel haar

0: teen die pond. Bitcoin is $81,260. Die prijs van goud $4,688.57 per fijnons en Brent olie $101.72 per vat. Dis die einde van jou nuus, trots gebring en geborg deur Citywide Security. Jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Hey, oom Jay.

0: Mixa. Bacana! WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Hallo baby, voor ik je open zoen, zeg voor mij, kan je braaibroodjes maken?

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

ook genoeg. Dan Sanny draagt schoenen, wat zij net voor kijk gebruikt.

Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

woord die deuners, mijn ander woord die leven. Wat daarom die leven, maak je tikkie draai. Als jij van mij kan zeggen of je in mij nog steeds wil leen, zal ik vanaan bij jou komen leen. Ons vat hier drie links en hier drie rechts. Twee, drie, acht en toe een trek uit.

underwoord die duiners, mijn underwoord die leven. Wat daarom die leef je, maak je tikkie trein. Als jij van mij kan zeggen of je in mij nog steeds wil leeg, zal ik vanavond bij jou kom leeg. Zoals die underwoord die duiners, mijn underwoord die leven.

weer. Ons hou vas aan die skerwe hier. Een stilte vind ons nieuwe kracht. Ons gloer is ons hetzelfde min.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.